0: de terre sur sa bouche.
1: Il me parle de bas, je vois la vie en rose.
2: Positive. ასოთხიდან სამი FM.